pardon. Als ik jullie een kwestie wil leggen, behalve ik met de muziek als na. Boos en de elftele, alle van internationaal is kunnen, alle een euro is moeilijk. Huist kan hij, wat in een groep wat kunnen, baller man, huist kleine, is een wat in een euro. Nu, Mussolini, Fassani, en woede kritische, alle handelsgeleden, of die niet, of dan in die zin, woed die niet, duist, maar is, wat zijn? Jo, hij vloed, schmiddelijke, op een handelsgeleden, en ik huis met een ballerman, internationale wischen, in Engels, wat ze met een mazzel in laf, wil ik een trappe aan Janske apparatschik, er Lüsenborn, Alemannia, und der kleine Pudel Nestag. Wo ist Ihnen? Alles, Ort, Bollermann, Ex-Kurin. Ciao.